0: vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
10: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten. Alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichterbij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
11: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
12: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
13: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overvete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: AB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar.

0: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
3: JA21, ik denk dat dat voor de

0: Gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus, al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
9: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Betting Wonen. Ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het samengaan van 4 gemeenten is een fase verder. De naam is ook bekend. Het wordt de Liemers. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het samengaan van de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is een fase verder. Het plan is klaar en de naam wordt de Liemers. De 4 gemeenteraden besluiten in november over de fusie. Alle 4 de raden moeten het herindelingsontwerp vaststellen. Daarna volgt een zienswijzeperiode van 8 weken voor inwoners. Pluimveeslachterij Esbro organiseert zondag een sponsorloop rondom de slachterij om meer verbinding te krijgen met de Achterhoek. Het bedrijf had het evenement klein willen houden, maar dat is niet helemaal gelukt. Sinds eind 2012 zit Esbro op bedrijvenpark A18 en de laatste jaren zet de directie actief in op een beter imago. De vaste grenscontrole op de A12 bij de Duits-Nederlandse grens wordt opgeheven. Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg en de Duitse politie gaat de grens flexibeler controleren. De gemeente Montferland noemt dit een hele positieve ontwikkeling, omdat de controles veel overlast veroorzaakten voor inwoners en verkeer in de grensregio. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot, 100, tot 20 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim in bios.

0: Dienstperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
3: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
4: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
6: Bij een ongeval in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ongeval op de kruising van de Aaltenseweg en de Geesinkampstraat in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen, rond 11:45. Dat meldt Regio 8. In één auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Door de aanrijding had het verkeer flinke hinder. Beide voertuigen zijn afgesleept. Dominee Jaap Ophoff is uit het ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt geen uitleg gegeven vanwege privacy en zorgvuldigheid van het proces. Ophoff noemt de ingreep zeer onterecht en heeft een jurist ingeschakeld. Het college van beroep van de NGK buigt zich over de zaak. De goelloze bedrijven Nice en Laike zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen op de Laarberg. Afgelopen vrijdag hebben alle werknemers de verhuizing volbracht. Het pand is nog niet helemaal af, maar stroom en internet werken. Er werken inmiddels 38 mensen bij de twee bedrijven. Laike heeft een grote studio voor creatieve shoots en TikTok live shopping. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
5: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gerichte straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur.

0: De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
1: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
0: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Wij zijn 1-8.

Level 42 and Something About You. Het is vrijdag vandaag. Lekker op weg richting dat weekend. Dat doen we met muziek van The Culture Club. Ook Michael Jackson en Natalie Cole. En dit is Koons en Never Going Home.

Culture Club en Karma Chameleon hoor je hier op 1 Achterhoek. En dan gaan we even kijken wie er onder andere vandaag jarig zijn op deze 18 september. Frits Sissing is vandaag jarig. Nederlands televisiepresentator wordt 63. Ook Monique Kleeman is jarig. Nederlands zangeres en actrice wordt 61 vandaag. Verder vandaag jarig Jada Pinkett Smith. Amerikaanse actrice wordt 55 vandaag. En Amerikaanse hip-hop artiest Xzibit is ook jarig. En hij wordt 52.

Michael Jackson en Leave Me Alone hier bij 1 Achterhoek. Het regionale nieuws komt eraan. Muziek van Nick Lachey en ook de Bee Gees hoor je straks. En dit is De Dijk.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
0: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Het samengaan van 4 gemeenten is een fase verder. De naam is ook bekend. Het wordt de Liemers. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het samengaan van de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is een fase verder. Het plan is klaar en de naam wordt de Liemers. De 4 gemeenteraden besluiten in november over de fusie. Alle 4 de raden moeten het herindelingsontwerp vaststellen. Daarna volgt een zienswijze periode van 8 weken voor inwoners. Pluimveeslachterij Esbro organiseert zondag een sponsorloop rondom de slachterij om meer verbinding te krijgen met de Achterhoek. Het bedrijf had het evenement klein willen houden, maar dat is niet helemaal gelukt. Sinds eind 2012 zit Esbro op bedrijvenpark A18 en de laatste jaren zet de directie actief in op een beter imago. De vaste grenscontrole op de A12 bij de Duits-Nederlandse grens wordt opgeheven. Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg en de Duitse politie gaat de grens flexibeler controleren. De gemeente Montferland noemt dit een hele positieve ontwikkeling, omdat de controles veel overlast veroorzaakten voor inwoners en verkeer in de grensregio. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Weerbericht.
4: Vandaag schijnt de zon geregeld en waait er een matige zuidwestenwind. Een enkel buitje is mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur die stijgt naar zo'n 19 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui weer toe. Tussen de buien door komt de zon er ook bij en het wordt morgen zo'n 20 graden.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

negligé hoorde je I Can Hate You Anymore. Daarvoor natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je op onze website. Ga daarvoor naar 1achterhoek.nl. Muziek onderweg van de Bee Gees, Jive Talking. En ook Tony Esposito komt eraan met Papa Chico. En dit is Ella Langley. Just when

Tony Esposito en Papa Chico. Straks na 10 uur hoor je muziek op de radio van Paul Young, Al Green en Jimmy Jameson. En dit zijn Jan Smit, Alan Clark en Glenn Faria. Ach, daar heb ik ook nog wel even zin in. Lekker slapen. Ik wil slapen.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast.

0: als een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Wij zijn

Paul Young, Love of the Common People. Ja, ik schenk me nog even een lekker bakje koffie en ik moet een beetje wakker worden nog, merk ik. Eén Achterhoek heb je aanstaan. Muziek onderweg van Al Green en Annie Lennox. Jamie Jamerson hoor je later nog met I'm Always Here. En dit is Maan samen met Goldband en Stiekem.

origineel komt uit 1969, oorspronkelijk van Jackie DeShannon. Maar dit is toch wel de bekendste van Al Green en Annie Lennox. Je hoorde Put a Little Love in Your Heart hier op 1 Achterhoek. Met nu Maroon 5 en She Will Be Loved.

Jimmy Jameson en I'm Always Here. Het regionale nieuws komt er zo meteen aan. Ook de Stranglers, de Pasadena's en Shawn Mendes hoor je op één achterhoek voorbij komen in het komende half uur. En dit is Move 8 Joe en Ken O'Quire en Pile Pile.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
2: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniquehermsen.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Bij een ongeval in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ongeval op de kruising van de Aaltenseweg en de Geesinkampstraat in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen, rond 11:15. Dat meldt Regio 8. In één auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Door de aanrijding had het verkeer flinke hinder. Beide voertuigen zijn afgesleept. Dominee Jaap Ophoff is uit het ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt geen uitleg gegeven vanwege privacy en zorgvuldigheid van het proces. Ophoff noemt de ingreep zeer onterecht en heeft een jurist ingeschakeld. Het college van beroep van de NGK buigt zich over de zaak. De goelloze bedrijven Nice en Laike zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen op de Laarberg. Afgelopen vrijdag hebben alle werknemers de verhuizing volbracht. Het pand is nog niet helemaal af, maar stroom en internet werken. Er werken inmiddels 38 mensen bij de twee bedrijven. Laike heeft een grote studio voor creatieve shoots en TikTok live shopping. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Weerbericht.
5: Vandaag schijnt de zon geregeld en waait er een matige zuidwestenwind. Een enkel buitje is mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur die stijgt naar zo'n 19 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui weer toe. Tussen de buien door komt de zon er ook bij en het wordt morgen zo'n 20 graden.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Always the Sun. Ja, gelijk een zonnige kant van de Stranglers. Want de band stond natuurlijk ook bekend om een steviger en donkerder geluid. Je hoorde de Stranglers uit 1986. En dit zijn Hugo.

y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: De Pasadena's hoorde je en Tribute hier bij de leukste uit de regio 1 Achterhoek. Met nu deze klassieker van Ramses Shaffi. Dit is Sammy.
1: Sammy loopt niet zo gebogen.

NXS en Original Sin. Langzamerhand gaan we richting de klok van 11 uur... met straks na 11 uur muziek van Terrence Trent D'Arby. Ook Paul McCartney en The Four Seasons komen voorbij. En ik draai natuurlijk ook weer een nummer 1 uit het verleden. En dit is nog Shawn Mendes, Treat You Better.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Eefdink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eefdink Rengsing Staalbouw BV. www.eefdink-rensing.nl.
4: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
5: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt

0: Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FT Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Wij zijn 1 achter.

Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister hoorde je. Dan tijd voor de nummer 1 uit het verleden. We gaan terug naar 1965. Ik pak de Nederlandse top 40 erbij van 18 september van dat jaar. Dit was toen de top 5 met op nummer 5 Sonny and Cher, I Got You Babe. Op nummer 4 Nini Rosso, Heinz Schachtner en Willy Schobbe en Il Silencio. De nummer 4 voor de Fortunes, You've Got Your Troubles. Op nummer 2 The Beatles en Help. Maar de nummer 1 van 18 september 1965 uit de Nederlandse top 40. Dat is deze klassieker van de Rolling Stones. Dit is I Can Get No Satisfaction.

McCartney, My Brave Face hoorde je. Daarvoor dus de nummer 1 van 18 september 1965, The Rolling Stones. En I Can Get No Satisfaction. Het is 10:15, vrijdagochtend met The Four Seasons zometeen. Oh, What a Night hoor je naar Harry Styles.

klassieker van de Four Seasons. Oh, what a night, hoorde je hier bij de leukste uit de regio. Met zometeen het regionale nieuws. Ook Paula Abdul en Miles Smith komen straks nog voorbij. En dit is Keen en Somewhere Only We Know.

0: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het samengaan van vier gemeenten is een fase verder. De naam is ook bekend. Het wordt de Liemers. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het samengaan van de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is een fase verder. Het plan is klaar en de naam wordt de Liemers. De vier gemeenteraden besluiten in november over de fusie. Alle vier de raden moeten het herindelingsontwerp vaststellen. Daarna volgt een zienswijzeperiode van 8 weken voor inwoners. Pluimveeslachterij Esbro organiseert zondag een sponsorloop rondom de slachterij om meer verbinding te krijgen met de Achterhoek. Het bedrijf had het evenement klein willen houden, maar dat is niet helemaal gelukt. Sinds eind 2012 zit Esbro op bedrijvenpark A18 en de laatste jaren zet de directie actief in op een beter imago. De vaste grenscontrole op de A12 bij de Duits-Nederlandse grens wordt opgeheven. Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg en de Duitse politie gaat de grens flexibeler controleren. De gemeente Montferland noemt dit een hele positieve ontwikkeling, omdat de controles veel overlast veroorzaakten voor inwoners en verkeer in de grensregio. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Wij zijn één Achterhoek. Weerbericht.
3: Vandaag schijnt de zon geregeld en waait er een matige zuidwestenwind. Een enkel buitje is mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur die stijgt naar zo'n 19 graden. Morgen begint droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui weer toe. Tussen de buien door komt de zon er ook bij en het wordt morgen zo'n 20 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Je hoorde Paula Abdul met Straight Up uit 1988. Het was voor haar de grote doorbraak als zangeres. En zometeen hoor je Philip Bailey. En dit zijn Suzanne en Freek en Halverwege. Hier op 1 Achterhoek.

Nou, dat is een klein stukje lopen. Walking on a Chinese Wall. Philip Bailey hoorde je op één Achterhoek. En daarvoor nog Suzanne en Freek en Halverwege. En dit is Miles Smith, Stargazing. Da-

0: hij staat om de hoek hier hoor. En dan heb ik het over William Hulsink. Zometeen na 12 uur hoor je hem hier op 1 Achterhoek. En hij draait onder andere muziek van Depeche Mode. Ook Sandy Coast en Lewis Capaldi. En voor mij zit het erop voor deze week. Ik wens je alvast een goed weekend. Tot maandag.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan

0: in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Wij zijn 1 achter.

Out and just can't get enough. Nou, het zal wel moeten, want het is alweer de laatste van deze week. Welkom bij een nieuwe aflevering van jouw muzikale lunchbox. We zoeken de zon op, dan muzikaal Rolf Sanchez. Mas, mas, mas.

0: terug in de tijd bij jouw muzikale lunchbox op 1 Achterhoek. Sandy Coast en In the Eyes of Jenny. Ja, kijk maar eens even goed in de ogen. Zometeen nog Fleetwood Mac, maar eerst Louis Capaldi.
1: I miss knowing what you're thinking.

van Fleetwood Mac en You Make Loving Fun. Ook weer zo'n geweldig nummer met een verhaal. Het nummer werd volledig gezongen en geschreven door toetsenist en zangeres Christine McVie. Terwijl het album Rumors grotendeels in het teken stond van relationele spanningen en relatiebreuken binnen de band. Het specifieke nummer, een zeldzaam optimistische toon van liefde. En dat kwam natuurlijk omdat Christine McVie het nummer schreef over haar geheime romance met Cary Grant, de toenmalige lichttechnicus van de band, nadat het huwelijk met Fleetwood Mac bassist John McVie was gestrand. En om ruzie in de studio te voorkomen, vertelde ze haar ex-man destijds dat het nummer ging over haar hond. John McVie speelde desondanks zonder het te weten een kenmerkende baslijn onder het liefdeslied van de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw. Dit is Sam Vedder en Olivia Dean.

0: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Bij een ongeval in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ongeval op de kruising van de Aaltenseweg en de Geesinkampstraat in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen, rond 11:45. Dat meldt Regio 8. In één auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Door de aanrijding had het verkeer flinke hinder. Beide voertuigen zijn afgesleept. Dominee Jaap Ophoff is uit het ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt geen uitleg gegeven vanwege privacy en zorgvuldigheid van het proces. Ophoff noemt de ingreep zeer onterecht en heeft een jurist ingeschakeld. Het college van beroep van de NGK buigt zich over de zaak. De goelloze bedrijven Nice en Laike zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen op de Laarberg. Afgelopen vrijdag hebben alle werknemers de verhuizing volbracht. Het pand is nog niet helemaal af, maar stroom en internet werken. Er werken inmiddels 38 mensen bij de twee bedrijven. Laike heeft een grote studio voor creatieve shoots en TikTok live shopping. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt. Het weer, geregeld zon en een enkele bui vandaag. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Jodo, het regennieuws en de NOS headlines hier bij een Achterhoek. En kwamen terug met Wet, Wet, Wet en Love is All Around. Ja, en is het een fantastische, een grappige manier om in te haken op een online trend? Of is het seksisme? Ik moest er gelijk aan denken bij Wet, Wet, Wet. Natuurlijk die HEMA-reclame die natuurlijk veelvuldig voorbij komt. Mag jouw vrouw nat worden? Ja, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar misschien had die jongeman van Roelvink toch even beter zijn mond kunnen houden. Misschien moet hij maar eens even zijn gele zwembroek van zijn vader aantrekken. Wil er misschien goed geld mee verdienen. Dit is Summer and My Body Isn't Ready. It's-

Steve Miller Band en Abracadabra. Ja, misschien kan ik daarmee mijn vorige uitspraak wel even wegtoveren. Ja. Zou ik dat willen? Nee, denk ik niet. Gezegd is gezegd, want je weet het natuurlijk. Je luistert naar jouw muzikale lunchbox tussen 12 en 1... bij de leukste van de Achterhoek, Samuel Walton. Ja, alles kan kapot. Stond hier

Tina Turner and We Don't Need Another Hero. Nou, die nieuwe muzikale held die komt er natuurlijk wel aan. Onze muzikale almanak die zit er alweer helemaal klaar voor. Normaal gesproken zou je op de vrijdag 2 uur lang de jukebox krijgen. Deze wordt nu ingevuld door Bonnie Poolice. Ja, je kent hem normaal van Bonnie's Corner. Nou, die wordt naar voren gehaald en van 1 tot 3 zal hij bij je zijn op de vrijdagmiddag. Ik wens je een heel fijn weekend. Heel veel plezier. Mij hoor je maandag weer tussen 12 en 1 met een nieuwe muzikale lunchbox. Dag!

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
2: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
4: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
5: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 1 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.

0: Tony en...
1: 6 over 1 geweest op deze vrijdagmiddag. Van harte welkom bij 1 Achterhoek. Mijn naam is Bonnie en tot 3 uur ben ik je gast hier. Mocht je nog aan de lunch zitten of net begonnen zijn, ik wens je smakelijk eten en de muzikale fruithap, die krijg je van mij.

The Cutting Crew zong over I Just Died in Your Arms Tonight. Hoe weet je dat als je dan dood bent? Dan weet je dat nog? Ik weet het niet. De mensen van The Cutting Crew wel. Nee, het zal zo zijn. Daarvoor hoorde je de Greg Kin Band en Jeopardy. En we begonnen mijn eerste nummer na ene met Duck Sauce en Barbara. Barbara Streisand. Door met heerlijke muziek hier op 1 Achterhoek. Uit Nederland, hier zijn de mensen van de Jazzpolitie en liefdesliedjes.

drop dead. De laatste uitgebrachte Nederland door Olivia Rodrigo en Drop Dead. En daarvoor de jazzpolitie uit Groningen. En Peter Grootkomeling was daar de liedzanger van. En die komt toevallig uit Groenlo origineel. Liefdesliedjes, zo heette het nummer. Straks Umberto Tozzi en Raf en Gente, die Mare. Maar eerst Michelle Gale met haar mooie sweetness.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. In één klik.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het samengaan van vier gemeenten is een fase verder. De naam is ook bekend. Het wordt de Liemers. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het samengaan van de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is een fase verder. Het plan is klaar en de naam wordt de Liemers. De vier gemeenteraden besluiten in november over de fusie. Alle vier de raden moeten het herindelingsontwerp vaststellen. Daarna volgt een zienswijzeperiode van 8 weken voor inwoners. Pluimveeslachterij Esbro organiseert zondag een sponsorloop rondom de slachterij om meer verbinding te krijgen met de Achterhoek. Het bedrijf had het evenement klein willen houden, maar dat is niet helemaal gelukt. Sinds eind 2012 zit Esbro op bedrijvenpark A18 en de laatste jaren zet de directie actief in op een beter imago. De vaste grenscontrole op de A12 bij de Duits-Nederlandse grens wordt opgeheven. Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg en de Duitse politie gaat de grens flexibeler controleren. De gemeente Montferland noemt dit een hele positieve ontwikkeling, omdat de controles veel overlast veroorzaakten voor inwoners en verkeer in de grensregio. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Mick Jagger hoorde je op 1 Achterhoek met Just Another Night, zo moet je het zeggen. En daarvoor Frans van der Heuvel met een update van het Achterhoekse nieuws. En Jessie J had ik hiervoor dan ook nog een keertje met haar domino. Zo dadelijk, Aretha Franklin and Some Sisters Are Doing It From Themselves. Maar eerst 15 miljoen mensen, toen die tijd zijn er een paar miljoen bijgekomen. Maar niets is minder waar, ze zingen er nog steeds over. Hier is Fluitsma en Fontijn.

Franklin in de show met Sisters Aren't Doing It For Themselves. Wat heb ik nu voor jou? Oh, de allerlaatste uitgebracht in Nederland alweer door die hitmachine uit de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb het over Bruno Mars. Zijn allerlaatste komt nu voorbij. On My Soul, zo heet hij.

Sanctify Yourself, The Simple Minds. Dat is een hele lekkere gouden ouwe uit de 80e jaren van de vorige eeuw. Daarvoor de laatste uitgebracht in Nederland door Bruno Mars. En die heet On My Soul. Hou die in de gaten, want dat gaat alweer een hele dikke, vette joekel van een hit worden. We maken ons zo heel langzamerhand op voor het NOS-journaal van 2 uur. Daarna snel weer terug voor mijn 2e uur op deze vrijdagmiddag. Beginnen we met dat kleine meisje, toen die tijd, uit België. Die won het Eurosong Festival met J'aime la vie. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Sandra Kim. Tot straks.

0: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 2 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Betting Wonen. Ook groot in boxsprings en matrassen.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma.

0: Komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Wij zijn 1-8.

Sandra Kim en Gemma Levy hoorden je zojuist hier op 1-8-Hoek. Wees van harte welkom. Mijn naam is Bonnie. Tot 3 uur ben ik nog even je gast hier. En we gaan door met deze. Hier is Beyoncé en Single Ladies.

Een van de drie hits die meneer Hartman, Dan van Voren, heeft gehad hier in Nederland. Dit was de laatste van hem. We Are The Young. En die Instant Replay was er ook een van. En Relight My Fire, natuurlijk die disco knallen, was een allergrootste. Straks heb ik voor jou Alex Warren en Passenger. Maar eerst een gouden ouwe van 10cc en de Wall Street Shuffle.

Passenger, Alex Warren uit 2026. Hé, dat is dit jaar. 2:50 geweest op deze vrijdagmiddag. Van harte welkom. Jij luistert naar 1 Achterhoek. Mijn naam is Moenie. En tot 3:00 ben ik nog bij je. Zo dadelijk heb ik voor jou Tom Petty en zijn Heartbreakers. Zo heette de begeleidingsband van Tom Petty. En Refugee, zo heet het nummer. En ik heb eerst voor jou Doe Maar uit Nederland natuurlijk.

0: sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl www.zwembad-jaspers.nl Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Bij een ongeval in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ongeval op de kruising van de Aaltenseweg en de Geesinkampstraat in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen, rond 12:15. Dat meldt Regio 8. In één auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Door de aanrijding had het verkeer flinke hinder. Beide voertuigen zijn afgesleept. Dominee Jaap Ophof is uit het ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt geen uitleg gegeven vanwege privacy en zorgvuldigheid van het proces. Ophof noemt de ingreep zeer onterecht en heeft een jurist ingeschakeld. Het college van beroep van de NGK buigt zich over de zaak. De goelloze bedrijven Nice en Laike zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen op de Laarberg. Afgelopen vrijdag hebben alle werknemers de verhuizing volbracht. Het pand is nog niet helemaal af, maar stroom en internet werken. Er werken inmiddels 38 mensen bij de twee bedrijven. Laike heeft een grote studio voor creatieve shoots en TikTok live shopping. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Michael Jackson, They Don't Care About Us. Hij was toen al een klein beetje politiek actief, moet ik zeggen, met dit soort nummers, vind ik wel. Maar wel een mooi nummer. Bluff heb ik zo dadelijk voor jou met hier, en niet daar, maar hier. Maar hier is die gouden ouwe van Supertramp, van het album Crime of the Century.

Bluff, alweer een paar jaar geleden. Nou ja, 26 jaar geleden alweer. Gaat snel, hè? Hier, zo heet het nummer. Daarvoor Supertramp en Dreamer. Zo dadelijk de Banners en Someone to You. Maar eerst uit 1988 alweer. Zijn allerlaatste grote hit was dit. You Got It. Jazeker, hier is Roy Orbison.

0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
2: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
4: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 3 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma Purasana. biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Het samengaan van 4 gemeenten is een fase verder. De naam is ook bekend. Het wordt de Liemers. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het samengaan van de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is een fase verder. Het plan is klaar en de naam wordt de Liemers. De 4 gemeenteraden besluiten in november over de fusie. Alle 4 de raden moeten het herindelingsontwerp vaststellen. Daarna volgt een zienswijze periode van 8 weken voor inwoners. Pluimveeslachterij Esbro organiseert zondag een sponsorloop rondom de slachterij om meer verbinding te krijgen met de Achterhoek. Het bedrijf had het evenement klein willen houden, maar dat is niet helemaal gelukt. Sinds eind 2012 zit Esbro op bedrijvenpark A18 en de laatste jaren zet de directie actief in op een beter imago. De vaste grenscontrole op de A12 bij de Duits-Nederlandse grens wordt opgeheven. Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg en de Duitse politie gaat de grens flexibeler controleren. De gemeente Montferland noemt dit een hele positieve ontwikkeling, omdat de controles veel overlast veroorzaakten voor inwoners en verkeer in de grensregio. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 4 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Wij zijn 1 achter.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in-bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
0: Betting Wonen. Ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Bij een ongeval in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ongeval op de kruising van de Aaltenseweg en de Geesinkampstraat in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen, rond 11:45. Dat meldt Regio 8. In één auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Door de aanrijding had het verkeer flinke hinder. Beide voertuigen zijn afgesleept. Dominee Jaap Ophoff is uit het ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt geen uitleg gegeven vanwege privacy en zorgvuldigheid van het proces. Ophoff noemt de ingreep zeer onterecht en heeft een jurist ingeschakeld. Het college van beroep van de NGK buigt zich over de zaak. De goelloze bedrijven Nice en Laike zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen op de Laarberg. Afgelopen vrijdag hebben alle werknemers de verhuizing volbracht. Het pand is nog niet helemaal af, maar stroom en internet werken. Er werken inmiddels 38 mensen bij de twee bedrijven. Laike heeft een grote studio voor creatieve shoots en TikTok live shopping. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 15.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
1: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 5 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Wij zijn 1-8.

0: Je werkdag gaat veel sneller op één Achterhoek.
1: Er is maar één Achterhoek.
2: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
4: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
5: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
6: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
7: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
8: Het samengaan van vier gemeenten is een fase verder. De naam is ook bekend. Het wordt de Liemers. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het samengaan van de gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg is een fase verder. Het plan is klaar en de naam wordt de Liemers. De vier gemeenteraden besluiten in november over de fusie. Alle vier de raden moeten het herindelingsontwerp vaststellen. Daarna volgt een zienswijze periode van 8 weken voor inwoners. Pluimveeslachterij Esbro organiseert zondag een sponsorloop rondom de slachterij om meer verbinding te krijgen met de Achterhoek. Het bedrijf had het evenement klein willen houden, maar dat is niet helemaal gelukt. Sinds eind 2012 zit Esbro op bedrijvenpark A18 en de laatste jaren zet de directie actief in op een beter imago. De vaste grenscontrole op de A12 bij de Duits-Nederlandse grens wordt opgeheven. Rijkswaterstaat haalt de vaste controleplek de komende weken weg en de Duitse politie gaat de grens flexibeler controleren. De gemeente Montferland noemt dit een hele positieve ontwikkeling, omdat de controles veel overlast veroorzaakten voor inwoners en verkeer in de grensregio. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 6 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Wij zijn 1-8.

uit Nederland komt hij. Ja, zou je bijna niet zeggen, want je verstaat hem niet, hè? Nee, ja, je verstaat hem wel, maar je begrijpt niet wat hij zegt. Nee, tenminste, ik weet niet wat hij zegt. Dat is un beso. Ik denk dat het Spaans is. Rolf Sanchez in de show. Lekker dat je luistert naar Eendrachthoek. Het weekend is begonnen. Het is vrijdagavond, 6 uur geweest. Mijn naam is Bonnie. Wees van harte welkom in Bonnie's Corner. Ik heb er zin in. Heb je het door? Ik ook. Jazeker. 3 uur lang heerlijke, gezellige muziek om het weekend in te leiden. Straks om 19:30 heb ik weer die fitte, dikke, die veel te vette, die uitzien als je Ruud de 12-inch remix. En tegen 19:15 zo, die twee overheerlijke, gouden, oude dance classics. En daarvoor en daar.

Damon, Shadow Corazon, Willie DeVille. En de band heet Mink DeVille. Ik heb een vermoeden dat de band naar zijn achternaam vernoemd is. Denk het wel. En dat was toen die tijd de opvolger van The Spanish Troll. Dat was een hele grote hit uit 1976 alweer voor Mink DeVille. En daarvoor Peter Gabriel en zijn wereldberoemde Sledgehammer. Straks heb ik voor jou Redrum van David Guetta en Sorana. Maar eerst even graaien in de lekkere, mooie hittebak van U2. Deze mag dan ook niet ontbreken, die Unforgettable Fire.

Good old David Guetta in de show met Sorana en Redrum. Mooi nummer is dat. Ik ga je lekker op swingen, dacht ik zo. Kijk even samen met jou naar de klok. We maken ons heel langzaam op voor een update van het Achterhoekse nieuws. Daarna snel weer terug. Beginnen we met Split Dance from Down Under Australia en Message to My Girl. Dit is Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

0: zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
1: Bij een ongeval in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een ongeval op de kruising van de Aaltenseweg en de Geesinkampstraat in Varsseveld zijn twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen, rond 12:15. Dat meldt Regio 8. In één auto zaten naast de bestuurder twee kinderen. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Door de aanrijding had het verkeer flinke hinder. Beide voertuigen zijn afgesleept. Dominee Jaap Ophoff is uit het ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. Over de reden wordt geen uitleg gegeven vanwege privacy en zorgvuldigheid van het proces. Ophoff noemt de ingreep zeer onterecht en heeft een jurist ingeschakeld. Het college van beroep van de NGK buigt zich over de zaak. De goelloze bedrijven Nice en Laike zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen op de Laarberg. Afgelopen vrijdag hebben alle werknemers de verhuizing volbracht. Het pand is nog niet helemaal af, maar stroom en internet werken. Er werken inmiddels 38 mensen bij de twee bedrijven. Laike heeft een grote studio voor creatieve shoots en TikTok live shopping. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

de mooie muziek van Split Dance, een oude Nieuw-Zeelandse band. En die al in 1971 een klein beetje begon, hè, samen met de broers Neil en Tim Finn. Dan weet je het ook alweer. Daarna hoorde je Frans van der Heuvel met een update van het Achterhoekse nieuws. En hij is wel een weekend toe. We horen hem maandag weer. Door met heerlijke muziek hier op 1 Achterhoek. Hier is Mr. Phil Collins.

een van de heren die behoorlijk weer aan de weg timmeren. Steeds een sommer uit Engeland. My body isn't ready is de laatste uitgekocht in Nederland. En hij doet het wel wel lekker. En daarvoor een oude van Fleetwood Mac en Little Lies op 180. Heerlijk toch? Dacht ik zo, over oude gesproken. Dit is een oudje uit de 80 jaren van de vorige eeuw. Hot Charlotte, die maakt ook hits na hits na hits na hits. En gezellige muziek ook nog. Daar word je vrolijk van en zo hoort het ook. En de zon schijnt nog boven de hoek. Wat wil je nog meer? Wie is Hot Charlotte? En Girl Crazy. Don't

Nou, niet te veel beloofd, dacht ik zo. Hè. Girl, prijs van Hot Chocolate. Gezellige muziek hier op 1 Oogdruk. 7:10 intussen geworden. Plaatselijke zendmast. Opnieuw. Plaatselijke zendmast. Het wordt hier ongeveer 17 graden nog. Wel een beetje frisjes, maar morgen worden het een paar graadjes warmer, heb ik me laten vertellen. Dus dan komt het allemaal weer goed.

my one hand in my pocket. Ja. Daar kan Trump van terugkomen, dacht ik. Het is 3-7 geworden hier, plaatselijke tijd hier in de studio van de Ene Achterhoek. We gaan ons zo heel langzaam opmaken voor de officiële kick-off van Bonnie's Corner op deze vrijdagavond. Na 7 gaan we daar echt mee van start. En 2 uur lang gezellige muziek om het weekend echt een boost te geven. Dat je gezellig het weekend ingaat, nietwaar? Daar staan we gereed voor. Mijn naam is Bonnie, de komende 2 uur nog steeds. En daarna hoor ik ook nog wel, maar in Bonnie's Corner draai ik ze speciaal voor jou.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 7 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
3: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
2: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover. Makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

Ik dacht, laten we eens beginnen met een lekkere gouden ouwe 1975 alweer. Toen was de bump helemaal in, alles met bump en zo. Oh, ain't gonna bump no more than a big fat woman, had je. Dat was deze Bump Me Baby van Dolly Silverspoon. Oh. En Penny McLean had ook toch de Lady Bump. Nou, schud ze zo even uit mijn map. Lekker dat je luistert naar Bonnie's Corner. Elke vrijdagavond tussen 6 en 9. Het is 7 uur geweest. De officiële start van Bonnie's Corner is begonnen. Straks om 19:30 is het weer zover. We hebben weer die veel te dikke, die veel te vette, die uitzien als je gegroeid hebt. 12-inch remix. En ik ben alweer naast op zoek welke ik dag weer ga draaien. Ik heb al een ideetje hoor. Ah, komt helemaal goed. Dus zet je tafel en stoel maar vast aan de kant. Want dan gaan we allemaal samen gezellig meeswingen. Jij op in de huiskamer.

radio en Domino's Dancing. Ja, die dancing wel een beetje af, dacht ik zo. Ja, zeker weten. We gaan weer lekker duiken met jou in de tijd. De 1900, oh, wat zal het zijn? 78, 77, 76. Die orde van grootte. Ik heb het over deze band. Ken je ze nog? The Sparks? The Stand. In Big

heerlijke reggae from your B40 and higher ground. Mooi? Of niet mooi? Daarvoor de Sporks and This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Wat heb ik nu dan voor jou? Young and hard. Sure.

0: Good old Elton John en He's Still Standing. Dus dat zingt hij dan zelf, hè? I'm Still Standing. Kijken we samen met jou naar de klok. Hey, exactement 7:30. Dat betekent op de vrijdagavond. Wat betekent het ook alweer? Just de 12-inch remix.
1: We have had some technical problems.
0: Hit it!
2: Sony's Disco Corner.
3: Sony's Disco

Origineel uit 1978 alweer. Was vanavond de veel te dikke, de veel te vette, die uit zijn jasje geroede 12 inch remix. De performer, oftewel de artiest, heet Sylvester. Een naam om nooit te vergeten. En later heeft Jimmy Somerville, natuurlijk van de Conrads, het dunnetjes overgedaan, maar het gaat niets boven het origineel. Vond je het mooi? Volgende week vrijdagavond zo tegen half 8 komt er weer zo'n veel te dikke, zo'n veel te vette, uit zijn jasje geroede 12 inch remix. En nergens anders is alleen hier op 1 Nachtroek elke vrijdagavond om half 8. En wel in Bonnie's Corner.

Mike Rutherford onder andere. En Phil Collins onder andere. Genesis. En I Can Dance. En daarvoor Dr. Alban. En It's My Life. De zingende de tandarts. Ja, dat was die. Zeker weten. Door met heerlijke muziek hier op Meenachterhoek. Uit de gouden oude doos van Hans Ouwers heb ik hem even geleend. En helaas nooit meer teruggebracht. Sorry, maar ik draai hem dan wel. En ik zal er heel zuinig op zijn. Hier zijn de jongens van de

Hij zingt en lacht een beetje, als het ware, ja. Zou ik ook doen als ik hem was, hoor. De hitmachine uit de Verenigde Staten van Amerika, Mr. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. En daarvoor die gouden ouwe uit de 70 jaren van de vorige eeuw, oftewel de Sweet and Funny Funny. Bijna 8 geworden. Hier dubbele tijdmelding op 1 Achterhoek. Op deze vrijdagavond. Het begint een beetje donker te worden boven de Achterhoek. Maar klopt, omdat het ook donker wordt en het wordt avond. Dus each time you break my heart. Hier is die.

Damn You Break My Heart. Nick Cayman, die zong erover. En ja, dat klopt wel een beetje, dacht ik zo. Kijk even samen met jou naar de klok. We gaan naar de boodschapjes en het NOS Journaal van 8 uur. Daarna snel weer terug voor het laatste gedeelte. De derde uur van Moody's Corner op deze vrijdagavond. En dan heb ik hele lekkere muziek voor jou. Bijvoorbeeld een pakken bij Slam Dood. Kwartenbracht die twee overheerlijke gouden oude dance classics. En we beginnen met Jermaine Stewart en Piazzadora. When the rain begins to fall. Dat hoop ik niet, maar het kan zomaar gebeuren. Dus ik zou zeggen, graag tot snel.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 8 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
3: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt daarover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in gevangenis niet goed werkt.
2: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

Even. Oh, deze is mooi. Oh, ja. Oh, yeah. Ik zal het vertellen. Eentje komt uit de 80e jaren van de vorige eeuw. En de andere is nog ouder. Die komt uit de 70e jaren van de vorige eeuw. Wat wel lekker. Ja. Begonnen wij laatst weer met Jermaine Jackson en Pia Santora. And when the rain begins to fall. Laat maar even wegblijven, dacht ik zo. Snel door met heerlijke muziek hier. Hier is Jimmy Helms. Samen met de London Beat. And you bring on the sun.

Van Bananarama zaten samen ooit in de band als achtergrondkoorzangeressen bij de Specials. Weet je dat ook alweer? Ja. En de Funboy 3 is daar ook weer uit voorgekomen. Daar waren dan weer de jongens. Ja, zo werkt dat. Robert De Niro's waiting. Stil laten wachten, dacht ik zo, want we hebben nu iets beters en iets belangrijkers te doen. Want we hebben die twee overheerlijke gouden oude dancefestjes klaarstaan speciaal voor jou. Zo duidelijk. George McRae en Rock Your Baby. Maar we beginnen met die twee jongens van Wham en hun Club Tropicana.

Dat waren ze dan weer voor deze vrijdagavond. Die twee overheerlijke gouden oude dance classics. Achter elkaar hoorde je Wham en Club Tropicana. Zojuist George McRae uit 1974 alweer. En zijn wereldberoemde Rock Your Baby. Vond je het mooi? Volgende week vrijdagavond zo tegen pakken bij Slaamdood. Kwart over acht heb ik weer twee overheerlijke gouden oude dance classics. En nergens anders hoor je ze. Alleen hier in Bonnie's Corner.

Wax on Air met Right Between the Eyes. Oh, er precies tussenin, dat lijkt me wel lekker. En daarvoor één nacht alleen. Doe maar in de show. Ja, doe maar, hè? Ja, daar kan ik er wel meer van over vertellen, maar dat ga ik lekker niet doen. Right Set Fred hebben we zo dadelijk met Deeply Dippy. Maar eerst Alphaville. En ze kwamen uit Münster en omstreken uit de Bundesrepubliek Duitsland. Dus dat is een beetje over de grens bij Enschede. Big in Japan. En niet Big in Enschede, maar ze zongen dus Big in Japan.

Right Said Fred en Deeply Dippy was de plaat die je zojuist hoorde. En daarvoor al vervel met een hele grote jukkel van de hit toen die tijd. En dat heette Big in Japan en Forever Young kwam daarna ook als een grote hit. Zo dadelijk heb ik voor jou de George Baker Selection in de show met Little Green Bag. Ook een plaat zeg maar met een enorme geschiedenis. Wil je het weten? Zoek maar op Google, dan weet je het helemaal. Maar eerst een lekkere gouden oude dance classic. Hier zijn de mensen van de Hughes Corporation en Rock the Boat. So

Hans Wouwens en zijn selection. Oftewel de George Baker selection en de Little Green Bag. Wat heb ik zo dadelijk voor jou? Oh, die vind ik lekker. Bugs Fizz met een tweede grote hit ooit. The Land of Make Believe. Die komt voorbij. Mooi, hè? Hij heeft een beetje reggae-achtige dingetjes uitspoken met je. Samen met Shaggy. Jawel. Hij was het niet, maar hij is het toch stiekem wel.

0: heerlijke Land of Make-Believe, Bugs Fizz. 1981 alweer. Ah, wat vliegt de tijd voorbij. Ik heb trouwens nu een nummer, die is nog 2 jaar ouder. Jazeker, Live at Budokan, zo heette het. Dat ligt in Japan. Er werden altijd concerten gehouden voor westerse bands. En die konden daar hun grieven kwijt en natuurlijk hun muziektalenten laten horen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, Cheap Trick was niet zo'n hele bekende band. Maar dankzij door dit nummer zijn ze wereldberoemd geworden. Hoe heet het ook alweer, jongens?
1: I want you to want me.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 9 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13 flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
1: Wij zijn 1

0: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 10 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: één Achterhoek. De beste muziek.
1: Eén Achterhoek.
2: KAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 11 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
0: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft drie nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na vier wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de vijfde nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Wij zijn één achter.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: AAB Accountants en Belastingadviseurs. Uw financiële sparringpartner voor het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek. Zet de tijd op 12 uur. KAB. Daar boekt u meer winst mee.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. En om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens.